0: van aan het stuur. The Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You. Van een nogal handtastelijk nummer gesproken. Zo, het is weer zaterdag, het is middag en de hits die vliegen je alweer om de oren. Dit is Radio Noordzee Internationaal en bij ons krijg je ook nu alweer een verse dosis hitwaves. De beste klassiekers en de grootste hits, we hebben ze allemaal voor je klaarstaan. Leun dus achterover, ontspan en geniet van het weekend. Welkom in Hitwaves.
1: Het is weekend!
2: Radio Noordzee. Dit is Jo van Limburg.

aantrek voor wie de zon in huis wil halen. Zelfs als het buiten pijpenstelen regent. We hielden die vitamine D-vibe dus nog even vast met dit nummer. Het was destijds de opvolger van hun eerste monsterhit Walking on Sunshine. En is geplukt uit hun tweede album Waves. Even terug naar 1986 met deze van Katrina and the Waves en Sun Street.

0: recent platenwerk hier op de radio. Ze gebruikt het schaatsen van een achtje als metafoor voor het eindeloos rondjes draaien in een doodlopende relatie. Pijnlijk herkenbaar, maar muzikaal zo verfijnd dat we die cirkeltjes met liefde 1000 keer opnieuw draaien. Dus voor iedereen die zich ook even duizelig voelt door de liefde, je bent echt niet alleen. Taylor Swift en Figure 8.
1: Jo van Limburg, keihard de lekkerste.

Shirts uit 1978 en uitgebracht als singleversie in september van datzelfde jaar. Geschreven door Art LaMonica en hoewel ze in de States nooit echt zijn doorgebroken, werd de plaat hier in het Nederlandse taalgebied wel een enorme hit. Een tijdloze plaat die ook nu nog steeds staat als een huis. The Shirts en Tell Me.

Aanloop van hun 10 uitverkochte Gelredoomconcerten in mei brachten ze onlangs deze spik-splinter nieuwe single uit. Een nummer over durven leunen op elkaar en dat is voor hun zeker en vast een van de belangrijkste dingen in hun relatie. En het is iets wat ze al zo'n 18 jaar proberen te doen, er gewoon voor elkaar zijn. De mooie en minder mooie dingen met elkaar delen en vanuit deze gedachte is dan ook dit nummer geschreven. Suzanne en Freek en halverwege.

Zo beste luistervrienden, dit was de ultieme definitie van Italiaans geluk hier op de radio. Albano e Romina Power met het onverwoestbare Felicità. Het nummer werd in 1982 tweede op het San Remo Festival. Maar in de harten van heel vele luisteraars bleven ze voor altijd de absolute nummer 1. En als je er dan nog een glaasje Prosecco bij neemt, dan is het

nog zo'n ultieme power-combinatie in het programma. En deze samenwerking is eigenlijk een eerbetoon aan de klassieke house sound, maar dan wel met een onmiskenbare G-Lo-glans eroverheen. Jennifer bewijst hiermee dat ze ook na al die jaren nog steeds de onbetwiste koningin van de dansvloer is, terwijl Guetta simpelweg niet kan stoppen met het maken van wereld.

0: De onbetwiste keizerin van de Duitse hitlijsten. En met dit nummer uit 2024 bewees ze dat ze precies weet hoe ze een dansvloer vol krijgt. In de zomer van dat jaar aan het grote publiek voorgesteld tijdens het openluchtconcert Schlagerboom in Kitzbühel. En het blijft ook nu nog steeds een enorme oorwurm. Andrea Berg met het krachtige Zeg Nooit Nooit, oftewel Zag Niemals Nie.
1: I'm Ferry Maat. It's good to listen to Radio Noordzee International

0: onvervalste palingsound hier op jouw radio. Dit nummer was in 1972 ongetwijfeld een van hun grootste successen. En werd toen ook bekroond met een gouden plaat voor de verkoop van zo'n 106.000 exemplaren. Geschreven door Piet Veerman en in de loop der jaren meer dan 20 keer gecoverd. Stilstaan was bij deze plaat dus zeker geen optie. The Cats en Let's Dance.
1: Hit waves. Yo, van Limburg.
2: From the capital of the South.
3: R&I.
2: We are the hits.

Vergnügen mit de zomerse smeltkroes van Sergioia met hun unieke ode aan de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Wist u trouwens dat deze band een unieke mix was van Nederlandse nuchterheid en Braziliaanse passie? En ik dacht dat er ook ergens nog een stukje samenwerking was met België. Met name de Belgische producer Jean Kluger. In 1982 lieten ze met dit nummer horen hoe Amsterdam klinkt als je de Amstel verruilt voor de Copacabana. Een heerlijk stukje polersamba waar je volgens mij direct goede zin van krijgt.

luisteraars, je gelooft het waarschijnlijk nooit, maar met deze single moeten we toch ook alweer zo'n 12 jaar terug in de Vlaamse muziekgeschiedenis. Pure romantiek op de radio met deze heel sfeervolle plaat. En dit nummer uit 2014 groeide toen heel snel uit tot een favoriet op menige bruiloft. Wat trouwens begrijpelijk was, want de liefde die spat er gewoon vanaf. Een prachtig eerbetoon aan die ene speciale persoon, Sasha en Davy en Davy.

0: ligt op 1 augustus 1985 en schoot toen ook meteen naar de bovenste gelederen van de hitparade. Het nummer is ook terug te vinden op het album Knee Deep in the Hoopla uit 1985. En deze single was meteen ook het eerste nummer dat de groep uitbracht onder de naam Starship. Daarvoor kennen we ze ongetwijfeld ook nog onder de naam Jefferson Airplane. Starship and We Built This City.
1: Remember the sound of the Mevo 2? It's here again, just for you.
2: Remember the medium wave, the short wave. It's all in the past. But R&I is still alive, better than ever on the internet and FM. R&I makes you happy. Makes you happy.
3: Een vloedgolf van hits en oldies, maar wel de allerbeste in Hitwaves.

Het nummer werd destijds door sommige conservatieve radiozenders bijna verbannen, omdat de tekst te suggestief zou zijn. Terwijl we nu denken, als dit de manier is waarop de bloemetjes en de bijtjes worden uitgelegd, wel, dan was de middelbare school een stuk swingender geweest.

0: On the top of the hour, RMI's Smash Play.
1: Das Smash Play von Radio Nordsee International. Ich lasse es wieder von Google ansagen, denn es ist ein holländischer Titel. Die Crew der Mevo 2 hat sich am 27.04.1974 also folgenden Song rausgesucht.
2: Wim Sonneveld, Het Dorp.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

vele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet

En we naderen de ontknoping van 10 december 1977 met 6 nieuwe binnenkomers en 6 stipnoteringen. Even een overzicht, kleintje dan. Nummer 22 vinden we John Paul Young, Standing in the Rain. Een voormalig lieveling op 21, podium Belfast. Café Cram op 20 met The Beatle Disco. Belle Epoque met Black is Black op nummer 19. Op 18 Chocolates, Let's Do It the French Way. Dat deden we dus niet, maar wel op 17 vinden wij een dame van formaat. Keurig zelf van country formaat. In de vierde week van 23 afkomstig, Linda Ronstadt en It's So Easy.

Maffe maandag, daverende dinsdag, woedige woensdag, denderende donderdag, volle vrijdag of zinderende zaterdag en zalige zondag. Elke dag een gouden dag.

David Bowie. Heroes in de vierde week van 17 naar nummer 16. En dan op 15 van 26 afkomstig met recht dus een stipnotering in de derde week. Het Electric Light Orchestra en Turn to Stone.

0: En nog hoger. 10 december 1977. 6 nieuwe binnenkomers. 6 stipnoteringen. Die kom je tegen in deze Mi Amigo Top 50. Grace Jones, voormalig lieveling. En een stipnotering. In de vierde week van 21 naar nummer 14. En dit is nummer 13. En ook een...
1: Mi Amigo's lieveling.
0: Smokey en Needles and Pins.

Just for Life, afkomstig dus van Iggy Pop met Stip. Op 12 in de derde week van 22 afkomstig. En dit is nummer 11. In de derde week van 13 afkomstig. Gladys Knight and the Pips. And home is where

0: Elk leven is duur.
1: Niet in de vleescentrale Blommen. Blommen.
0: Altijd betere kwaliteit. Altijd voordeliger.
1: En nog meer. Bij Blommes Vleescentrale extra lage introductieprijzen. En de specialist van de delicieuze vleeswaren Primus.
0: Het leven is echt minder duur voor wie de Vleescentrale Blommen kent.
1: De Vleescentrale Blommen. Te Loof Christi aan de Oude Baan.

Jean-Claude Hockey en Soleil. En dit is nummer 9 in de zesde week van 2 afkomstig. ABBA en The Name of the Game.

Champagne en Valentino in de vijfde week. Van 7 naar nummer 8. En dan een stipnotering op nummer 7. In de derde week van 20 afkomstig. Sheila B. and Devotion. En Singing in the Rain.

Zwitserland heeft een schitterende collectie van nieuwe en exclusieve creaties in wit goud 18 karaat. Bezet met eerste kwaliteit, zuiver briljant en dat aan groothandelsprijs. U ziet er de allerliefste witgouden damesuurwerken met massieve armbanden of prachtige armbanden met bijpassend halssnoer. Unieke keuze uit kroonringen gemonteerd met blauwe saffier, rubies of emerauden. Natuurlijk of verlovingsringen in wit goud 18 karaat bezet met briljanten. Uw juwelier Zwitserland laat u zo gemakkelijk kiezen uit de 1001 geschenkideeën in goud. Ook een geweldige keuze van ringen of hangers met kleursteen. Ja, een prachtig eindejaarsgeschenk ligt ook voor u klaar bij uw juwelier Zwitserland aan de Molenstraat nummer 3 te Aalst. Telefoon 053 21 16 50.

Rico in de vierde week, stationair op nummer 6. We Will Rock You, die hebben we al een keer gedraaid. Van Queen, die staat op 5. En op die A-zijde, want het is eigenlijk de A-zijde, staat dit nummer. We Are The Champions.

Patsy Gallant, from New York to LA. Hier staat nog bij dat het de unreleased version is. Ja, dat zal dan allemaal wel, ik geloof het wel, in de derde week. Van 10 naar nummer... Wat was het? Inderdaad, nummer 4. Ja, ze wil helemaal uitzingen, hoor ik. Ik hoor het, drukt op het knopje, maar Rod Stewart kwam er niet. Terwijl toch regelmatig op het knopje werd gedrukt bij Rod Stewart en dan kwam die gewoon. You're in my heart, the final claim. In de zesde week van 5 naar 3.

0: fa l'amor che mi c'ha tu. Raffaella Carrà, in de derde week van 12 naar nummer 2.
1: Dit is de Mi Amigo Top

0: en Wim van Egmond.
1: En u heeft nog een overzicht van mij te goed. We vonden op nummer 22 de John Paul Young, Standing in the Rain. Boney M, voormalig lieveling, op 21 met Belfast. Cafe Graham, The Beatles Disco op 20. 19, Belle Epoque, Black is Black. The Chocolates, Let's Do It the French Way op 18. 17, Linda Ronstadt, It's So Easy. David Bowie, Heroes op 16. En op 15, met stip, het Electric Light Orchestra en Turn to Stone. Ook met stip en een voormalig lieveling. Nummer 14, Grace Jones en La Vie en Rose. Ook een lieveling, Smokey, Needles and Pins op 13. En 12, met stip, Iggy Pop, Lust for Life. 11, Gladys Knight and the Pips, Home is Where the Heart Is. Nummer 10, Jean-Claude Oki en Soleil. Nummer 9, ABBA, The Name of the Game. Nummer 8, Champagne Valentino. En met stip, Sheila B. Devotion en Singing in the Rain op 7. 6, Miko, de Star Wars Title Team. Twee nummers op nummer 5. We Will Rock You, maar wij draaien vandaag We Are the Champions van Queen. Betsy Gallant, From New York to L.A. op nummer 4. 3, Rod Stewart, You're in My Heart, The Final Claim. En nummer 2, A Far L'Amor, Camicia Tu van Raffaella Cara. En dit was hem voor vandaag. De Miami Go Top 50 van 10 december 1977. 6 nieuwe binnenkomers en 6 tipnoteringen. En wat rondvliegende lievelingen dus eigenlijk. En wat vinden we dan op nummer 1? In de vijfde week van 3 naar 1 dus. Mink DeVille en de Spanish Troll. En wij spreken voor elkaar en met elkaar af volgende week weer voor een nieuwe aflevering van de Miami Go Top 50. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag. 1.